0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek. Hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De achtste finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2.000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Q-music.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van den Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van den Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van den Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, Denk en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg erover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De derde etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden en 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 50 kilometer file staat er nog op de Noord-Hollandse wegen. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A9 nog vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 4 kilometer file bij Haarlem-Zuid, nog de nasleep van een ongeluk. Half uur vertraging op de A27 Utrecht-Almere bij Huizen, 10 kilometer file. En een kwartier vertraging op de N201 vanuit Uithoorn naar Hilversum. Langzaam rijden tussen Vinkeveen en Alfred Loenen. Op de N415 Hilversum-Baren bij Baren, 5 kilometer file en bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog één file in de regio Noord-Holland. En die staat op A27 vanuit Utrecht naar Almere. 8 kilometer file bij Huizen met 20 minuten vertraging. Vanaf Bilthoven rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: EBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: @velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: ANWB Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor Nies uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rolfs hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
2: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hier mee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
1: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op 1 dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
3: They're coming to take me away, haha.
2: En fraaie items.
4: Huis, tuin en keukenfeitjes.
5: Privéblad.
2: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
6: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
7: Op Radio 80.
8: De Huis, Tuin en Keukenshow.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Ik ben Frank van der Kluft, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Een 82 meter lang hotelschip heeft meerdere boten langs het Voormeer in Alkmaar geramd. Dat gebeurde zaterdagmiddag. Het schip haalde de bocht in het kanaal niet en voer tegen een plezierjacht en cruiseschip Amalia aan. De Amalia schoot los en rukte daarna het pontje Walno 2 mee. De aanvaring gebeurde kort nadat een groep gasten van boord was gegaan. Niemand raakte gewond, maar er is wel behoorlijk wat schade aan de boot en ook aan de kade. De politie heeft aandacht verricht in de Alkmaarse rivierenbuurt. In de nacht van zondag op maandag zag de politie een fietser zonder licht. De vrouw werd staande gehouden, maar verzette zich hevig. Ze sloeg de agent en trok een van hen aan het haar. Meerdere politieeenheden kwamen ter plaatse om de vrouw aan te kunnen houden. Ook kwam de ambulance. De aangevallen politieagenten zijn ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. Alkmaar heeft eindelijk een intentieovereenkomst voor de exploitatie van de haven in de Boekelemeer. 2 jaar geleden mislukte de aanbesteding. De gemeente besloot om een aantal bedrijven 1-op-1 te benaderen, waaronder Graansloot Kampen. Graansloot had eerst niet genoeg interesse, maar inmiddels heeft het bedrijf meerdere opdrachtgevers die de Boekelemeerhaven willen gaan gebruiken. De invulling van de exploitatie moet nog worden uitgewerkt. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maakt de komende jaren elk jaar 1 miljoen vrij om gemeentes te helpen klimaatbestendig te worden. Het programma richt zich op droogte, hittestress en het beperken van wateroverlast. Er is speciale aandacht voor wateroverlast in de stad. Het geld gaat naar klimaatadaptieve projecten in regiogemeenten. Het streven is om de regio voor 2050 klimaatbestendig in te richten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna twee keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
2: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
1: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Dit programma van Kerkradio begon met het luiden van de klok op de Adalbertusakker in Egmond binnen. Deze keer spreekt José Veld met Johannes van Riesen, oud-katholiek pastoor in Egmond aan Zee. De tussen de gesprekken geplaatste muziek is een keuze van pastoor van Riesen, waaronder werk van Hildegard van Bingen en viermaal Arvo Pärt. Dit programma wordt nogmaals op de radio uitgezonden maandagavond na het nieuws van 8 uur. En is tot een week na de uitzending te horen op de site rtv80.nl/radio/uitzending gemist.

0: Pastoor Johannes, hoe ben je pastoor geworden van deze OK-parochie?
1: Dat is 2 jaar geleden. Ik was pastoor in Krommenie op dat moment. Hele kleine parochie en dus ook een hele kleine aanstelling. Ik werkte daar eigenlijk maar een dag in de week. En daarnaast stond ik nog voor de klas als leraar Nederlands. En toen kwam de vraag van, zou je ook pastoor in Egmond willen worden? Voor 4 dagen dan, dus voor de rest van de week eigenlijk. En nou, daar heb ik natuurlijk even over mogen nadenken. En sindsdien ben ik dan hier, sinds september 2024. En werk ik nu fulltime als pastoor.
0: Heel mooi. Is er een verband tussen zeg maar docent Nederlands zijn en priester zijn?
1: Je bent in beide gevallen ben je een leraar natuurlijk. Je krijgt een podium om je verhaal te kunnen houden. Het verschil is natuurlijk in de klas, moet je voortdurend zeggen. En nou hou jij even je wafel dicht. Dat hoef je de kerk, als je op de preekstoel staat, wat minder te doen. Dat gaat meestal wel goed. Maar daarmee lijkt het wel op elkaar. Je komt uiteindelijk toch ook een verhaal vertellen. En daarin lijkt het heel veel op elkaar. Ja, en een leraar Nederlands en een pastoor die een preek voorbereidt. Je bent bezig met taal. Je bent natuurlijk heel erg bezig met taal en communicatie.

0: Pastoor, dat is niet zomaar iets natuurlijk. Hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, eigenlijk... Ik moet even beginnen misschien dat ik een beetje voor de klas gekomen ben. Eigenlijk meer toevallig. Er was natuurlijk een schreeuwend leraartekort, 35 jaar terug al. En ik sprak een leraar Nederlands van mij. Die zei van, wat ga je doen aan de zomer? Nou, toen ben ik eigenlijk zo er een beetje ingerold. En ik wist eigenlijk nog niet zo goed wat ik nou echt wilde gaan doen. En ik heb daar best wel lang ook over nagedacht. En rond mijn 32e bedacht ik, dit wil ik graag gaan doen. Ik stond voor de klas natuurlijk. Maar ik was intussen ook de lectorencursus van de Autodidactische Kerk gaan doen. Dat is een cursus waarin je eigenlijk wordt opgeleid om voor te gaan in gebedsdiensten bijvoorbeeld. En daarbij kan het ook zo zijn dat je inderdaad af en toe een overweging houdt en de voorbeden doet. En toen was ik dat aan het doen, die cursus, en dan merk je, wat is dit eigenlijk een ontzettend leuke cursus en wat is het leuk om weer iets opnieuw te leren. En toen merkte ik ook, na twee jaar liep de cursus op zijn eind. Toen had ik wel besloten, oké, ik wil ook wel lector worden dan, ik vind het wel leuk om dat af en toe te doen. Maar ik merkte ook dat ik die cursus heel leuk vond. En toen dacht ik, waar zou ik nou nog wat meer kunnen leren? En toen merkte ik, eigenlijk zijn al die vakken die ik hier gedaan heb, zijn eigenlijk allemaal dingen die tijdens de studie theologie aan de orde komen. Toen dacht ik, nou, is het dan misschien leuk om als hobby theologie te gaan studeren, daarnaast? En toen dacht ik, oké, maar waarom ga je dat dan doen? En als je theologie gaat studeren en je bent lid van de kerk, dan krijg je meteen van iedereen de vraag, word je dan ook pastoor? En daarmee moest ik natuurlijk over die vraag gaan nadenken. En ik merkte dat ik heel snel zei van, ja, dat wil ik wel. Dus is dit in een paar uur gebeurd of zo. En dan ga je er natuurlijk daarna al toch nog even wel een week over nadenken, want je hebt zojuist besloten dat je pastoor wordt. En dat is een idioot plan natuurlijk om dan te gaan doen. Zeker omdat je weet, van dat gaat een paar jaar duren voordat dat zover is.
0: Is het nog meer idioot aan, behalve de tijd?
1: Kijk, als je het allemaal fulltime kan doen, ben je er sowieso een jaar of zes mee bezig. Want je gaat eerst studeren aan de universiteit, bachelor, master. En dan is het seminarium kan in twee jaar fulltime. Maar ik wist dat ik er geen fulltime tijd voor zou hebben. Dat ik gewoon zou werken daarnaast. En dan gaat het dus langer duren. Dus je weet, het is een gigantisch avontuur waar je aan begint. En uiteindelijk heeft het ook 12 jaar geduurd. Maar dat is goed. Want je begint eraan. En af en toe denk je ook van, waar ben ik aan begonnen? Sowieso het studeren naast je werk. Dat is pittig. En soms zag je ook de vragen van, moet ik dit wel gaan doen? Ben ik hier geschikt voor? Moet ik niet lekker genieten van leraar Nederlands zijn, wat ook heel leuk werk is? Of moet ik nog iets heel anders gaan doen? En dat is een weg waar je gelukkig ook met andere mensen op mag wandelen, die met hetzelfde studie bezig zijn, met datzelfde pad. En waarvan je ook, soms moet je elkaar bemoedigen. Je ziet ook dat er iemand af en toe afhaakt, die zegt, ik ga dit toch niet doen. Het duurt me te lang. Er waren ook wat mensen die waren wat ouder dan ik. Die zeiden, jongens, ik geloof dat ik niet meer toe ben aan die carrièreverandering helemaal. Er zijn ook mensen die om andere redenen afhaken. Omdat ze er toch achter komen, ik ben hier niet geschikt voor.
0: Wat maakt je geschikt?
1: Ja, dat is een goede vraag. Wat maakt je geschikt? Ja, heel concreet zou ik moeten zeggen, de studie houdt je natuurlijk in de gaten. Dus je hebt natuurlijk je docenten. Je hebt een studentenpastor die je begeleidt. En daarmee voer je natuurlijk ook gesprekken. Ook over priester en pastoor worden bijvoorbeeld. En het kan zijn dat er ook in dat traject op een gegeven moment wordt gezegd, ik denk dat het beter is dat je deze studie niet af gaat maken. Sommige mensen lukt het niet natuurlijk. Ik haal mijn vakken niet, ik krijg mijn werkstukken niet ingeleverd. Maar het kan ook zijn dat je erachter komt van, uiteindelijk heb ik er misschien een te romantisch beeld van of zo. En je moet het maar niet gaan doen. Ja. Daarnaast, ik heb zelf ook wel, ik ging dan regelmatig naar een klooster om even bij te tanken bijvoorbeeld. Ja, en met name hier in Abdij in Egmond regelmatig geweest. Ja, en het kloosterleven, daar kun je ook heel erg verliefd op raken, zal ik maar zeggen. Dus ik heb zelf ook wel een tijd gehad dat ik dacht van, ben ik een broeder? En ben ik niet een priester?
0: Ja. Ja.
1: En die vraag, die heb ik, daar loop je toch wel even over na te denken. En ik heb uiteindelijk gezegd, nee, ik ben van de wereld, ja.

0: je bent tot priester gewijd, neem ik aan.
1: Ja.
0: Tot Oka. En zijn er verschillen bij de priesterwijding in OK-huizen en in de RK? En welke zijn dat?
1: De overeenkomsten zijn heel groot. Dat wil zeggen, je wordt bij ons eerst tot diaken gewijd, je wordt tot priester gewijd. En een aantal van ons wordt uiteindelijk ook nog tot bisschop gewijd. Dat is in de Oud-Katholieke Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk precies hetzelfde. Behalve dat in de Oud-Katholieke Kerk natuurlijk ook vrouwen gewijd worden. We hebben vrouwelijke diakenes, vrouwelijke priesters. Binnenkort gaan we een nieuwe bisschop van Haarlem kiezen. En het zou zomaar kunnen dat dat nu eens een vrouw wordt. Vind ik een heel spannend idee. Ik ben er heel benieuwd naar. Maar er is in het wijdingsritueel zit één heel belangrijk verschil. Een Rooms-Katholieke priester zweert ook trouw aan zijn bisschop. Belooft trouw aan de bisschop zelf. En dat doen wij niet. Wij beloven onze trouw aan de kerk. Aan de gemeenschap waar we toe behoren. Dat klinkt als een subtiel verschil. Dat is het misschien ook. Maar het zegt wel iets over een... Dat je op een andere manier in het leven staat,
0: denk ik. Zou het meer autonomie kunnen zijn? Zou het meer autonomie...
1: Nou
0: meer...
1: ja, ik denk dat het ook... In die zin... ik vind het zelf heel belangrijk dat de priester verbonden is aan de kerk en aan de gemeenschap. En, want dat zegt ook dat je daarbij hoort. En natuurlijk heb ik met de bisschop te maken. De bisschop is mijn baas. Maar het voelt toch een beetje anders. Of je nou inderdaad door de bisschop gestuurd wordt. Van ik bepaal dat jij daar naartoe gaat en je hebt het maar te rooien daar. En van mij krijg je die opdracht en zoek het uit. En zij hebben het zeg maar aan te passen of zo. Ik zeg het even gechargeerd. Mm-hmm. Ik wil ook niemand voor zijn schenen schoppen. Maar op het moment dat je in de Oud-Katholieke Kerk inderdaad verbonden wordt aan een parochie, dan wordt ook de parochie wel om een instemming gevraagd. Dat zit in het installatieritueel dan, waarbij je inderdaad verbonden wordt aan je parochie. Daar stemt de parochie ook in met wat er gebeurt. En nogmaals, het is een subtiel verschil, maar ik vind het zelf wel een belangrijk verschil in hoe ik het zelf daarmee mijn pastoorschap beleef.
0: Ja, oké. Okay. Ja, Johannes, ik sprak laatst een dame van in de 90. Ze woont in Egmond aan Zee en was RK. Ja, nu de RK-kerk is hier natuurlijk dicht.
1: Ja.
0: En nu komt ze in de Agnes in deze kerk. Nou, ik vond het alleen maar prettig om met haar te spreken. Mm-hmm. Wat zijn jouw gedachten over deze veranderingen?
1: Ja, ik ben voor die mevrouw vooral heel blij dat ze een kerkelijk dak heeft gevonden. We hebben een aantal mensen hier in de parochie die bij het sluiten van de Rooms-Katholieke parochie hier voor zichzelf een keuze hebben gemaakt van ga ik inderdaad naar de parochie in Egmond aan de Hoef? En de meesten zijn het ook gaan doen natuurlijk, maar ik kan me voorstellen, zeker als je wat ouder bent, dat je zegt van ja, ik kom mijn hele leven al in Egmond aan Zee in de kerk. Ik wil dat eigenlijk blijven doen. Ik wil niet een dorp verder. Ook, of misschien kan ik het zelfs niet eens. Zeker als je zegt van mevrouw van 90.
0: Ja, ja.
1: Dan vind ik het toch wel heel fijn dat er hier een plek is waar die mensen zich welkom voelen. En ik spreek ze ook wel natuurlijk. Dan zeggen ze bij de koffie van ja, ik ben eigenlijk Rooms-Katholiek, maar ik kom hier gewoon heel graag. En ik weet dat die mensen ook niet dan de bedoeling hebben om nu lid van onze parochie te worden. En de mensen zeggen, nou dan word ik nu ook oud-katholiek. Nee, waarom zou je op je 90ste nog veranderen van de kerk waar je eigenlijk je hele leven ook tevreden en misschien wel echt gelukkig bent geweest ook? Waarom zou je dan, omdat je toevallig ergens woont, te zeggen, ja, nu ga ik toch maar ook veranderen van kerkgenootschap? Nee, prima. Fijn dat die mensen hier hun plek vinden. Dat ze zeggen, ik voel me hier thuis, ik voel me hier op mijn gemak. Ik kan hier lopend of op de fiets naartoe. Ik ben gewoon eigenlijk... Ja, moet ik gewoon eigenlijk zeggen, dankbaar dat wij als parochie die functie kunnen hebben voor mensen. Dat we zeggen, je bent niet je hele leven al oud-katholiek, zoals de meeste Egmonders hier. Maar we willen jou wel de ruimte bieden en om op jouw manier nog steeds gewoon op zondagochtend naar de kerk te kunnen. Elke zondag de Eucharistie te vieren. Als je zegt van, ik zou ook wel eens de pastoor willen zien, dan komt de pastoor ook een keer bij je langs. En waarom zou dat niet gewoon, waarom zou dat niet onze pastoor kunnen zijn? En Dat is eigenlijk heel ecumenisch. In de beste zin van het woord. Dat je zegt, nou ja, we doen het uiteindelijk samen. En er is maar één kerk. Alleen we horen er wel allemaal.

0: Acacia-branden is een universeel ritueel. Ook toeristen en niet-kerkelijken die zien we dat gewoon doen. Ja. En welke gedachten heb je over dit ritueel? En zijn er nog andere betekenisvolle rituelen?
1: Ik vind het branden van een kaarsje vind ik een ontzettend sterk ritueel. Omdat het inderdaad zo universeel is, wat je al zegt. En het is, voor sommigen is het, het laatste kleine, dunne lijntje met wat er gebeurt in een kerk. Diepgelovige mensen, en dan zeg ik maar even, die zichzelf diepgelovig noemen, want het is aan mij niet om te beoordelen wat iemand precies is, komen kaarsjes branden, omdat dat hoort bij hun hele geloofsbeleving. Maar er komen ook mensen die komen binnen en denken, oh, het is wel mooi hier. Oh, het doet iets met deze ruimte. En eigenlijk wil ik wil eigenlijk wel even een kaarsje branden voor mijn oma. En het is niet aan mij om te bepalen wat daar nou dan precies gebeurt en wat iemands geloof nou eigenlijk is. Maar iemand maakt op dat moment de keuze, ik wil een kaarsje branden. En omdat ik merk dat dat mij goed doet, omdat ik ook denk dat het zin heeft, omdat ik denk dat ik daarmee voor mijn oma iets doe. Ja, en wat dan precies je religieuze beleving daarbij is, of dat betekent van er is iets tot, ik geloof in de drie ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest, om maar even het hele spectrum van wat je allemaal zou kunnen geloven. Wat er allemaal precies gebeurt, er gebeurt iets. En dat is het mooie. En dat vind ik met het branden van een kaarsje met name. De kerk kan zoveel bieden door bijvoorbeeld alleen maar de deur open te hebben. Ruimte te bieden om naar binnen te komen, om even te kijken, om even stil te zijn, om de ruimte zelf te laten werken. En je merkt al heel snel dat je moet wel van graniet zijn ongeveer, om niet geraakt te worden als je in zo'n kerk loopt. Iedereen haakt op de een of andere manier aan op die, ja, laat ik het heel zonder het over God te hebben, zeg je, de energie die er is in die ruimte. Er gebeurt iets voor mensen en dat trilt mee met je hart of zoiets. Dat je merkt van er gebeurt hier iets, er is hier iets aan de hand. Wat het ook is, maakt niet uit, ik wil een kaarsje branden. Ja, dat is wat kerken kunnen doen. En voor sommige mensen is dat kan het ook een stap zijn om te zeggen, ik voel me hier thuis, ik wil hier vaker komen. Of ik wil kijken of ik me hier thuis voel. Maar als het zegt, nee, ik loop nu naar binnen en ik ga daarna ook weer naar buiten. En ik ga lekker naar het strand of een patatje eten of wat, dat maakt me allemaal niet uit. Maar dat moment heb jij gehad. En dat moment hebben wij jou kunnen bieden. Door jou de mogelijkheid te bieden naar binnen te kunnen. Een kaarsje te branden. En daar iets bij te beleven. En even aan te haken op wat wij dan God noemen.
0: En de tweede deel van de vraag, zijn er nog andere rituelen waar je zegt, dat is best wel ook heel belangrijk, of daar merk je ook bij dat mensen daar in meegaan of het heel goed beleven,
1: ja,
0: zoals bij het kaarsje?
1: Het kaarsje is wel het meest toegankelijke. Er zijn andere rituelen waarbij ik merk, toen ik hier net kwam bijvoorbeeld, kreeg ik een telefoontje of ik het nieuwe monument, het Lost monument op de boulevard wilde komen zegenen. En ik was daar best wel verrast door die vraag. Want je bent ook als pastoor niet meer gewend dat je voor dat soort dingen gevraagd wordt. Nou, ik ben naartoe gegaan, heb erover gesproken. En mensen gaven zelf aan, ja, wij vinden dat eigenlijk belangrijk. Het hoort zo en het maakt dat monument ook tot iets anders dan een kunstwerk bijvoorbeeld. Nee, dit monument heeft betekenis omdat er mensen die gestorven zijn in de oorlog herdacht worden. Dat maakt van deze plek een, ja, ik mag dan wel zeggen, een heilige plek. Een gewijde plek. Dus ik ben daar naartoe gegaan, heb een gebed uitgesproken en heb inderdaad met een grote wijwaterkwast natuurlijk het monument gezegend. Ja, en dat is vorig jaar, het voorjaar, hetzelfde verhaal met de reddingsboot. De nieuwe reddingsboot die hier werd opgeleverd, die heb ik ook mogen zegenen. En dat zegt iets over dat we geloven dat zo'n ritueel betekenis heeft. Door bijvoorbeeld, er zijn de mensen die zeggen, ja, als een boot gezegend is, voel ik me veiliger. Nou ja, als je dat kunt bereiken. Dat mensen zich dus blijkbaar gedragen, veiliger, op een plek thuis voelen. Ja, dat maakt rituelen wel universeel.

0: heb begrepen dat je in Krommenie bent begonnen.
1: Ja.
0: Als pastoor. En ja, het is nu dus een tweede parochie, waar je ook voorganger mag zijn. Kan je iets zeggen over gelijkenissen en verschillen tussen Egmond aan Zee en Krommenie?
1: Ja, het zijn allebei natuurlijk oud-katholieke parochies. En dat zorgt wel voor een bepaalde sfeer en een bepaalde manier van geloven, zou ik willen zeggen. Maar er zijn ook wel echt hele grote verschillen. Krommenie is een best wel groot dorp. In vergelijking met Egmond aan Zee, wat een heel klein dorp is. Maar de parochie van Krommenie is veel kleiner. Een kleine gemeenschap in een piepklein kerkje. Eigenlijk een huiskerk. Terwijl je hier natuurlijk in Egmond aan Zee hebt die gigantische kerk die daar heel prominent aan de voorstraat staat. Met ook een hele grote gemeenschap, zeker van oudsher. Dus dat zorgt voor twee hele verschillende gemeenschappen. Grote gemeenschap in een klein dorp, kleine gemeenschap in een groot dorp. En daarmee ook, ja, daarmee zit er ook een andere sfeer in Krommenie. Als er op zondag iemand ontbreekt, zou ik maar zeggen, dan wordt hij gebeld 's middags door iemand anders. Van, goh, je was vanochtend niet in de kerk, gaat het wel goed? En in Egmond aan Zee, daar zit je natuurlijk ook wel van, weten ook wel wie we ongeveer op zondag hebben. Maar het is hier veel makkelijker dat er iemand binnenloopt die hier nooit komt. Bijvoorbeeld Duitse toeristen, noem maar wat. En dat zorgt ervoor dat deze parochie heeft een, denk ik, een veel meer open karakter. Letterlijk, die deuren naar de voorstraat open, iedereen kan binnenlopen. Sowieso, je zet de deuren open, iedereen loopt binnen. Terwijl in Krommenie moeten mensen ook een beetje zoeken. De kerk zit ook verstopt, het is een oude schuilkerk. Dus je ziet niet eens dat die er zit. Dan moet je echt het weten. Dus we zetten dan ook altijd maar gewoon een groot bord tegenwoordig op de stoep. Van hier zit de kerk en je bent van harte welkom om even binnen te komen lopen. Ja, in Krommenie voelt het als een soort kring van mensen die elkaar allemaal heel goed kennen. En waar we eigenlijk al jaren altijd op dezelfde manier ongeveer doorgaan. Terwijl hier in Egmond aan Zee, er gebeurt meer. Ik heb er gelukkig al een aantal dopen meegemaakt. Ook heel veel uitvaarten natuurlijk. In Krommenie heb ik tot nu toe één uitvaart meegemaakt. En dat voelt dan ook meteen van ja, dit is echt iemand uit onze kring. Terwijl hier in Egmond kan het zijn dat iemand overlijdt en wordt begraven vanuit de kerk. En dat een aantal mensen zeggen, ik weet eigenlijk niet wie dat was. En dan is het natuurlijk ook een dorp. Dat zeggen, ja, maar dat is van die en die en die en die. En oh, maar dan weet ik wel ongeveer wie dat was. Dus die gemeenschap van de kerk is veel breder. Dat merk je sowieso hier in het dorp. Want ook, ik spreek natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, ik geloof zelf niks, maar en dan weet ik, nu komt er een leuk verhaal, maar. En dan komt er van. En uiteindelijk zegt iemand dan, misschien wel na een kwartier van, ja, maar uiteindelijk ben ik ook oud-katholiek, want mijn overgrootmoeder, en maak het maar af. En dat betekent dat die kerk hier in Egmond heeft zo'n belangrijke functie, denk ik, voor het hele dorp, waar zoveel mensen zich mee verbonden voelen. Terwijl inderdaad de Krommenie, ja, je zit een beetje verstopt. Met een paar klein clubje van mensen. En ik moet daar ook regelmatig uitleggen aan mensen. Wat is dat nou eigenlijk oud-katholiek? En hoezo zit hier een kerk? En in Egmond aan Zee weet volgens mij wel iedereen wat oud-katholiek is. En zeker waar die kerk staat. Want als je de gordijnen open doet, dan zie je hem.
0: Oké.

0: Ja, naast twee parochies, wat natuurlijk al best heel intensief is, zal er ook samenwerking zijn met andere kerken en instanties. Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, om te beginnen, in de Egmonden werken we samen oud-katholieken, Rooms-katholieken en de Protestantse kerk. En die samenwerking is ontzettend leuk, moet ik zeggen. Ik kan het goed vinden met mijn voorgangers, mijn collega's uit de andere kerken. En het is ook heel leuk om samen dingen voor te bereiden. Ik denk een van de belangrijkste dingen die we doen zijn de bijna maandelijkse vieringen in de Prins Hendrik Stichting. Dat doen we ook vaak, eigenlijk, doen we eigenlijk altijd met voorgangers van twee kerkgenootschappen. En op die manier zien we elkaar sowieso regelmatig. We kunnen aan de mensen van de Prins Hendrik Stichting echt een dienst verlenen door gewoon te zeggen, nou ja, als je niet meer naar de kerk kunt komen, of omdat het gewoon heel moeilijk wordt, dan komt de kerk gewoon naar jou toe. We zijn er zo, gemiddeld elke 6 weken. De Seasingers doen dan mee van zuster Teresa Takke. En dat maakt het altijd een hele feestelijke viering. Wij vinden het leuk om het samen voor te bereiden. We doen andere dingen, zoals in de 40 dagen tijd hebben we altijd tenminste hebben we eerst meditatieve vespers woensdagavond. En het kan zijn dat er daarna nog een gesprek is over een boek. Het ene jaar lukt dat wel, het andere jaar lukt dat niet. Dat is een beetje zoeken hoeveel mensen geïnteresseerd zijn. Maar ik vind het heel mooi dat we dat kunnen doen eigenlijk op die manier. In alle kerken eigenlijk wordt altijd in september en januari wordt eigenlijk een ecumenische dienst gehouden. Nou, dat doen wij ook op woensdagavond dan. En ik denk dat we daarmee al zo vaak gelukkig samen vieren. Dat we kunnen zien van, jongens, de tijd dat iedereen in zijn eigen hokje zat opgesloten en dat je zag van die lopen die kant op en die lopen die kant op en ze zullen elkaar nooit ontmoeten en elkaar nooit lastigvallen, dat die tijd voorbij is. En dat je zegt, we doen echt zoveel dingen samen.
0: Je zegt lastigvallen, hoe weet je dat ook?
1: Nou, ik denk dat men vroeger de scheidslijnen tussen mensen werden wel zeker gedicteerd door je kerkelijke gezindheid. Jij hoorde daarbij en jij hoorde daarbij. Dat liep soms dwars door families heen. En dat kan ook ontzettend scheiden. En ik geloof dat we dat gelukkig wel achter ons gelaten hebben. En dat het nu veel meer verbindend is. En dat de kerken ook zeggen, we hebben elkaar ook nodig. Maar ook, we hebben elkaar iets te bieden. En dat levert ook soms hele leuke gesprekken op. Want dan ben je een ecumenische dienst aan het voorbereiden. En dan zeg je, nou, ik zou het graag zo en zo doen. En dan zegt je collega, goh, waarom zou je dat eigenlijk zo en zo doen? Ik zou het namelijk zo en zo aanpakken. En dan spreek je natuurlijk vanuit je eigen gewoontes, je eigen tradities ook. En wat je daarbij beleeft. En dan zie je ook van elkaar van, oh, je bent op dat moment niet per se helemaal met hetzelfde bezig. En dat is interessant. Laten we het daar eens over hebben. Dus het levert ook soms hele leuke gesprekken op. Van, goh, waarom doe je iets zo en zo? En wat maakt dat ritueel voor jullie dat een bepaalde functie heeft?
0: Ja. Zie je daar weer een beetje terugkeer in van de katholieke kerk bijvoorbeeld? Dat ze weer teruggaan wat...
1: Nou, ik denk dat we van elkaar ontzettend aan het leren zijn. Waar vroeger het cliché is altijd katholieken hebben een mis. Waar vooral veel gezongen wordt en de mis wordt opgedragen. En de protestanten hebben vooral een preek en dat soort dingen. Ja, daarin komen we steeds meer naar elkaar toe, denk ik. Doordat de diensten lijken ook steeds meer op elkaar, vind ik. Omdat we minder bang zijn om op elkaar te lijken. Daardoor ga je van elkaar gewoon veel meer waarderen. En dat vind ik belangrijk. En ja, we leven ook in een tijd waarin de kerken worden kleiner. Dus de hoeveelheid mensen die ook naar kerken komt of zich betrokken voelt bij een kerkgenootschap, wordt kleiner. Dus ik denk dat we elkaar ook echt ontzettend hard nodig hebben. En het is, weet je, het kleiner worden van de kerk heeft ook een heel groot voordeel. Vroeger was de kerk ook een machtsfactor. Internationaal, nationaal, maar ook in je dorp. En dat betekent dat de kerk heel veel te vertellen had en ook heel veel verantwoordelijkheid droeg daarmee voor dingen waar we van zeggen, ja, maar daar zijn we nu niet meer voor verantwoordelijk. En nu gaat het gewoon over je geloof en de ruimte bieden. En we zijn ook een bepaalde ballast kwijtgeraakt, dat we niet meer zeg maar, het bestuur van het halve dorp vormen of zo. Nee, daar hebben we allemaal niks meer mee te maken. We zijn er voor de mensen en wat ze geloven. Ja.

0: Ja, ik heb begrepen dat er een clubje is wat de kerk steeds openstelt.
1: Ja.
0: En hoe werkt dat?
1: Eigenlijk heel eenvoudig. We hebben een aantal mensen die het leuk vinden om een paar uurtjes wel in de kerk te zijn en de deuren open te houden. Dat is in principe wat we doen. We houden de deuren open. En er is een mogelijkheid natuurlijk om een kaarsje te branden. Binnen te kijken. Mensen geven wat uitleg. Er liggen folders over wat is dit voor een plek. Folders in het Nederlands, maar ook folders in het Duits bijvoorbeeld. Zodat zeker de vele toeristen ook bediend kunnen worden. Het belangrijkste, denk ik, van wat die groep doet, is dat de deur open is. En dat mensen weten, ik kan naar binnen. En dan mag het een beetje gebeuren. Ik probeer er zelf af en toe ook bij te zijn, dat de pastoor er ook een uurtje rondloopt. Misschien wil iemand even praten. Misschien wil iemand alleen maar even kijken. Misschien wil iemand een kaarsje branden. Misschien wil iemand alleen maar in de stilte kunnen zijn, even zitten. Soms heeft iemand vragen, wat ik zeg, behoefte aan een praatje. Dat kan dus dan. En dat kan doordat die deur open is. Dus het is van de vrijwilligersgroepen die je hebt, is het de vrijwilligersgroep die direct natuurlijk met eigenlijk de buitenwacht te maken heeft. Heel veel vrijwilligersgroepen die we hebben gelukkig, die gaan over onze eigen parochianen, over het algemeen. En dit is een groep die vooral juist er voor anderen is. Die is er niet voor de mensen die hier elke zondag komen bijvoorbeeld. Ja, die zijn ook van harte welkom daar niet van. Maar deze mensen, ja, die ontmoeten toeristen. En misschien ook wel mensen met vragen. En dat is denk ik ook de groep die zich dus moet kunnen laten verrassen. Van nou, we zien wel wat er binnenkomt en wat de vraag is. Sommige mensen lopen echt gewoon een rondje en gaan weer naar buiten, groeten je misschien niet eens. Maar anderen vinden het heel fijn dat ze welkom geheten worden. Hebben vragen, wat is nou precies die oud-katholieke kerk bijvoorbeeld? En waarom is deze kerk...

0: Dus er waren gewoon heel veel oud-katholieken hier in het dorp. En ja, ik heb de cijfers niet in mijn hoofd zitten, maar vroeger was volgens mij echt meer dan het halve dorp was oud-katholiek. En dat is, zoals alle kerken, is dat bij ook ons, zijn we ook kleiner geworden. Maar de gemeenschap die zich oud-katholiek noemt of zich rekent of zich betrokken voelt bij deze parochie is nog steeds gigantisch. Ja. En alleen die groep al, die gemeenschap, die verdient het om die plek hier te kunnen behouden en daar zich nog steeds welkom te weten.
1: Ja. Ik denk dat we een beetje aan het einde gekomen zijn van mijn vragen in ieder geval. En nou, ik wil je ontzettend bedanken namens de luisteraars van RTV 80. Het was een heel mooi gesprek.
0: Nou, mooi.

DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige

0: als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Goedemorgen lieve mensen, het is weer de eerste zondag van de maand en dan kunt u luisteren naar het programma Gewijde Muziek. Dit wordt uitgezonden door Radio 80. Mede namens de technicus Willem van der Helm heet ik u van harte welkom. Samenstelling en presentatie Evert Spee. Het thema voor deze morgen is Waar schijnt de zon? Schreef, de zon staat erboven. Toe, blijf nog even schijnen, zon. Nu hier zit in het gras. Ik zit vandaag de eerste keer hier buiten zonder das. Jouw glorieuze warme gloed, je gouden stralenkrans, het doet mijn oude hart zo goed. Het is alsof van binnen dans. We gaan luisteren naar de Clarionzingers, die gaan voor ons zingen. Sanctus, sanctus, heilig, heilig, heilig.

Ik heb laatst een prachtig mooi boekje gekregen van Toon Hermans. En er staan in 80 gedachten. Eén heeft u zo net al gehoord, de zon. En nu het volgende heet Zoektocht. Ik heb gezocht, gevonden en verloren. En weer opnieuw gezocht. Totdat ik het weer vond. Een mens wordt zoveel meer dan eens geboren. En voor wie zoekt is op de dag de cirkel rond. Henk en Rende Brouwer en Thijs Verleer gaan voor ons spelen. On répond à mes tendresse.

Op pagina 17 van het boekje staat... On, als ik door de duinen fiets, denk ik vaak... Er is geen niets, want ik zie in alles iets. Als ik door de duinen fiets, zie de wind, de zee, de zon. Zie de zin en zie de on. Wij gaan luisteren naar Marjolein Koetsier en de Kraaienzingers. Die gaan voor ons zingen Laudate Dominum.

gaan zo dadelijk luisteren naar Frans Liszt. En die is geboren in 1811 en leefde tot 1886. Heeft vele mooie werken geschreven. Vooral in de jaren 1838 tot 1847 concerteerde Liszt op belangrijke podia in Europa. En steeds met groot succes, ook financieel. Liszt gaf na 1847 nog uitsluitend concerten ten bate van liefdadigheidsdoelen. Pas vanaf dat moment ontwikkelde hij zich tot een van de meest vooraanstaande componisten van zijn tijd. Bijvoorbeeld toen hij de Hofkapel in Weimar 1848-1859 was. Ook als dirigent maakte hij zich buitengewoon verdienstelijk voor bijvoorbeeld de opera van collega's als Schumann en Wagner in première te brengen. Rond Liszt ontstond een groep componisten en schrijvers die bekend werden als de Nieuwe Duitse School en vele concerten en muziekfeesten organiseerden. Het Neue Zeitschrift voor Muziek was hun lijfblad. Wij gaan nu luisteren naar Liszt en die gaat naar een stuk van Liszt wat gespeeld gaat worden door het orkest onder leiding van de heer Büttner, solist op piano Arthur Pizarro, en het heet Andante Sostenuto Quasi Adagio.

Huib Oosterhuis heeft zeer vele liederen geschreven. Er is ook een prachtige cd van hem uitgekomen, die als titel heeft Zolang er mensen zijn. Een van de liederen die hij geschreven heeft is Licht dat ons aanstoot. Licht dat ons aanstoot in de morgen. Voortijdig licht waarin wij staan. Koud, één voor één en ongeborgen. Licht overdekt mij, vuur mij aan. Dat gaat voor ons zingen de Amsterdamse Studenten Ecclesia onder leiding van Herman Rauw.

Wij gaan zo dadelijk luisteren naar de Marinierskapel der Koninklijke Marine onder leiding van Ger Bertenhuis. De Marinierskapel der Koninklijke Marine is het imposante visitekaartje van de Koninklijke Marine. Het orkest werd opgericht op 1 augustus 1945. De kapel is een professioneel militair harmonieorkest, qua patet orbis, zo wijd de wereld strekt. De lijfspreuk van het Korps Mariniers geldt zeker voor de Marinierskapel. Het orkest concerteerde onder andere in Indonesië, de Verenigde Staten van Amerika, Rusland, Canada en bijna geheel West-Europa. Wij gaan luisteren naar de feestouverture opus 96... die geschreven is door Dmitri Shostakovich, bewerkt door W. Petrov.

Op pagina 24 van Toon Hermans boekje staat zondag. Ik herinner me zo goed, je had het me beloofd. En wat je had gezegd, dat danste door mijn hoofd. Je nam mijn handen in handen en toen zei je, zondag ben ik bij je. Dan zijn de dagen lang, als je ongelukkig en ongeduldig bent. Ik zag het telkens weer, dat tedere moment. Je nam mijn handen in je handen en toen zei je, zondag ben ik bij je. Die ene kleine zin, die hoorde zo bij jou. Ik wist al ogenblikkelijk dat er iets gebeuren zou. Je nam mijn handen in jouw handen en toen zei je, zondag ben ik bij je. Die zondag was zo mooi. Het was de zondag van mijn leven. Die zondag was zo mooi. Zo'n zondag is maar even. We gaan luisteren naar het Aalsmeers Jeugdkoor onder leiding van Yvonne Keizer. En die gaat voor ons zingen Donna Nobis Pacem.

Daarboven blijven. Ik heb het leven niet bespied. Niet tegen het licht gehouden. Ik danste wat en zong een lied. En als ik mijn handen vouwde, werd wat gebroken, was weer heel. En ik kon weer liedjes schrijven. Ik bad dan, Heer, ik weet niet veel. Maar laat het maar zo blijven. De Koninklijke Militaire Kapel gaat voor ons spelen. The Day You Sang Is Song.

Lieve kracht, wie was het die de zon verzon toen de allereerste dag begon? Die sterren aanstak voor de nacht, het eerste vlokje sneeuw bedacht. Wie blies de wind zijn adem in, gaf mens en dier hun wezen? Wie schreef de teksten, welke pen, voor middels en voor mezen? Je voelt als iemand huilt of lacht, of als de regens zingen, dat zich een grote lieve kracht verbergt in alle dingen. Jezus zal heersen waar de zon, en samen in de naam van Jezus massale koorzang onder leiding van Quintus Zwart.

Ons thema was: waar schijnt de zon? Toon Hermans heeft er ook zoiets van gemaakt. En daar staat boven: opkomen. De zon komt 's morgens op, ik 's avonds. En in mijn bijna lachwekkende kleinheid doe ik toch nog mijn best om iets van de warmte uit te stralen. De Koninklijke Militaire Kapel gaat opnieuw, Marinierskapel gaat opnieuw voor ons spelen Royal Fireworks Overturen van George Friedrich Händel. Bewerking Hamilton Hertie en W.J. Duhort.

Helaas zijn we weer bijna aan het eind van het programma gekomen. Zo dadelijk zullen de gezamenlijke koren zingen onder leiding van Sander Marion de finale. Wij hopen dat u het plezierig heeft gevonden. En als u een lied of een bepaald stuk muziek zou willen horen of willen bestemmen voor een ander, dan kan dit. Even een kaartje sturen naar Even Spelen Lange Rijn 14 in Bergen. Of even bellen 589-7571. Mede namens de technicus Willem van der Helm wensen wij u nog fijne zondag. Zij die ziek zijn of bedroefd wensen wij veel sterkte toe de komende maand. En zij die op vakantie gaan, een hele fijne vakantie gewenst. Een hartelijke en een muzikale groet van ons beiden.

0: @velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Wakey, wakey.
6: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
7: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar
8: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
7: Oeh, oeh, oeh, oeh.
9: Kees, ben je daar?
10: Ja? Ja.
6: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
11: Hallo.
6: Redactie@rtv80.nl.
8: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
6: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
9: En doen we het stil op de radio. Apart.
8: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer. Radio 80 Nieuws.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: In huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Kerry Melchers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: Bij de Bergense huisartsen is een nieuwe expositie te zien met zeefdruk en foto's van Marcus van Horen en foto's van Cies Frasdonk. De tentoonstelling is te bekijken tot en met augustus.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. De uitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Het van oorsprong Nederlandse IT

0: Bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei verbood het kabinet een overname door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die het wilde nemen om risico's te verkleinen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis. Maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. En het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. De verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan reizen. Connie Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en inspireren. Palmen is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren achtste finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

masterpiece. Take one look at you, you're taking me out.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino